0: Walter, ook van Aaron Moore, Trap to You. Ik heb Rick Dagger, Hit 30 in de Heren, dan zakt en zo. De meefijn Jeff Spencer, Dieb. Ik zal me je koop, zie je er Ibrahim, ik zal me je bies. Maar zo eet naar homo hoor.
1: Zo eet naar Heren is moe, aan zakt en zo. Oké, weg, ik Ibrahim. Zo eet naar homo hoor.
0: It's problem on one of us on air on a silver bumper on tonight. So, to chance to make sure you give her hand on soft and soft. I'll cut we prosper, August on air on more free your mind. Shakira, Shakira, ta shanske meg shia gibrahain, leshan Aaron Estani aki, dubrishi laverna boy, or die die. Well, big on Cade Albumok, a jazzy, a gupla V, August, dubrishi la Calvin Harrison flincha, yontok, shu eeg shenna manish, a give her a card egg, la satisfy, or hit 30 in the heron.
1: Hit 30!
2: Tattoo on my eye.
3: 14.

Sinny Jenny, ik heb er fichtri aan zachten zo le left en de lover er 30 na herne. Ik stuur si le Blackpink er fra deflin. Ik tussie een eenernis. Ik tussie ik denk op geheel tak. Braal om de vibrafoon. Ik is aan fun of as aan er aan zin. Ik wil zeggen geheel tak. Alleen wie de raigen is le DJ Joja. Ik is aan er aan free. Mi Chico. Aan zo er hit 30 na herne.